Citydijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: City Dijkers met het NOS Journaal.
1: Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen, en zodra ze dat doen heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer: in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 6 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tonight.
1: Een leuke meezinger. Hey Soul Sister, je hoort Twain. En daarvoor Ed Sheeran met Camera. En daarmee zeggen we ook meteen goedemorgen. Het is woensdag 16 september 2026, inderdaad. Tot 9 uur zijn we er. Een nieuwe ochtendshow op Studio Reden. Slijper is de naam. En ik draai de leukste plaatjes voor je tot 9 uur. En waaronder zometeen Zara Larsson. En we ook Miles Smith voor je. Neil Horan, nu eerst Danny Vera.

0: studioreden.nl.
1: NDL Fonds vraagt de gemeente Reden om een actueel overzicht van alle openbare en opengestelde toiletten. Reden staat nog niet in de wc-wijzer. Studio Reden schreef eerder al over het gebrek aan openbare toiletten. Na aandacht van het CDA kwam Reden uiteindelijk wel in de app Hoge Nood te staan. Het MDL Fonds gebruikt de wc-wijzer voor de jaarlijkse ranglijst van toiletvriendelijke gemeenten. De nieuwe ranglijst wordt op 19 november, Wereld WC-dag, gepubliceerd.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Een leuke klassieker op Studio Red. Ik hou er wel van, absoluut. De Pointer Sisters. Ik was er vroeger een klein beetje verliefd op. Je hoorde Jump For My Love. En daarvoor Miles Smith samen met Neil Horan en Drive Safe. En we hadden ook nog het lokale nieuws. Nu op je radio, John Mayer.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. De VS heeft in de straat van Hormuz twee Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger probeerden ze de controle over te nemen van een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om twee vissersboten ging. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika, hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Het weer, geregeld een bui vandaag, soms ook zon en 18 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Gelderland staat een file op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en Knopend Waterberg is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Klassiekertjes uit de jaren 70 en 80. Je hoorde de Doobie Brothers en Long Train Wedding. En daarvoor David Guetta samen met Teddy Swims en Tones and I. En Gone, Gone and Gone. Het is 6:30 geweest op deze mooie woensdag. Nu op je radio een klassiekertje van Waylon.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag is het wisselvallig met geregeld buien en de temperatuur komt uit op 18 of 19 graden. Er waait daarbij een matige westenwind. De komende dagen ziet het weerbeeld er wisselvallig uit met dagelijks een paar buien, maar ook geregeld ruimte voor wat zon. De wind waait uit westelijke richtingen waarbij de maxima rond 18 graden uitkomen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

dat op de vroege morgen. Ik vind het wel lekker hoor, absoluut. Earth, Wind & Fire, Let's Groove. Je hoort deze plaatjes trouwens ook op de vrijdagavond tussen 7 en 9. Het is maar even dat je het weet, op Studio Reden. Daarvoor Davine Michel met 17. En we hadden ook nog Jan van Gelderen met het weer. En Alex Rowan kwam ook al aan je voorbij. Zometeen Sabrina Carpenter. We hebben ook R.E.M. voor je op de playlist staan. Nu eerst een klassieker van Harry Styles. Dit is American Girls. Geniet en huiver.

0: 7 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaak is de vertraging 5 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderlo en Knoopend Waterberg. 10 minuten oponthoud na een ongeluk met een vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

lekkere stamper op deze mooie morgen. Het is natuurlijk Singala met Sweet Loving. En daarvoor Douwe Bob met Note to Self. Ik wou dat die man een keer in het Nederlands ging zingen. Zou heel leuk zijn. Ik zou hem stimuleren, absoluut.

0: studioreden.nl.
1: Wethouder Paul Hofman van Reden bezocht een buitendijkse boerderij in Leuvenheim, waar hij samen met 9 andere wethouders uitleg kreeg over het project Drinkbare IJssel. Dit project richt zich op het verbeteren van de waterkwaliteit van de IJssel en verduurzaming van de landbouw. Boeren worden gestimuleerd om minder stikstof en kunstmest te gebruiken. Tijdens de bijeenkomst werd besproken hoe meer dan 25 melkveehouders langs de IJssel hun bedrijfsvoering aanpassen om milieuvriendelijker te worden.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Aguilera. Daarvoor James Blunt met Stay the Night. En we hadden ook nog het lokale nieuws hier op Studio Reden. Wil je meer nieuws? Kijk dan even op onze website studioreden.nl. Zometeen Prince and the Revolution. Nu eerst Bruno Mars. Dit is On My Soul.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor er geen treinen konden rijden. In totaal zijn er gisteren zeker 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. En sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het weer nog, vandaag geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits komt langzaamaan op gang. In Gelderland staat nu file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem door een kapotte vrachtauto bij afrit Schaarsbergen. De weg is inmiddels ook weer vrij, wel is de vertraging nog 20 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken is het oponthoud bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het wisselvallig met geregeld buien en de temperatuur komt uit op 18 of 19 graden. Er waait daarbij een matige westenwind. De komende dagen ziet het weerbeeld er wisselvallig uit met dagelijks een paar buien, maar ook geregeld ruimte voor wat zon. De wind waait uit westelijke richtingen waarbij de maxima rond 18 graden uitkomen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

nieuwe zanger hebben, vind ik het helemaal geweldig. Je hoorde Direct, My Friend. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen en Lucas en Steve met Up Till Down, On The Move. Zometeen Lolly Boy hier op Studio Reden en Winning Lose It All. Nu eerst gaan we terug in de tijd, jaren 70, jaren 80, ergens rond die tijd maakten ze heel veel hits. Ik heb het natuurlijk over Toto. Dit is Stop Loving You.

0: 8 uur.
1: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jetten namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Saunders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Saunders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Saunders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is niet al te druk onderweg. In Gelderland heeft het verkeer op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam nu het meeste oponthoud. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 10 minuten. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij Zaltbommel zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven ook ruim 10 minuten oponthoud. En verder rijdt het langzaam op de N304 van Apeldoorn naar Ede. Daar is de vertraging bij Otterlo ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

alles in de dierentuin. Jorde Shakira met Zoo en daarvoor Zon met Dusk Till Dawn. Goedemorgen, het is 8 uur geweest. Het laatste uurtje van de ochtendshow van Studio Reden. Je hoort het nu, tot 9 uur. Zometeen het lokale nieuws hier op Studio Reden. Tot die tijd George Ezra en nu eerst Alcazar, Crying in the Discotheque.

direction of the groove.

0: op studioreden.nl.
1: Wethouder Paul Hofman van Reden bezocht een buitendijkse boerderij in Leuvenheim, waar hij samen met 9 andere wethouders uitleg kreeg over het project Drinkbare IJssel. Dit project richt zich op het verbeteren van de waterkwaliteit van de IJssel en verduurzaming van de landbouw. Boeren worden gestimuleerd om minder stikstof en kunstmest te gebruiken. Tijdens de bijeenkomst werd besproken hoe meer dan 25 melkveehouders langs de IJssel hun bedrijfsvoering aanpassen om milieuvriendelijker te worden.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Jason Derulo hier op Studio Reden. Je hoorde Lifestyle. Lekker hoor. En daarvoor Cat's Eye met Animal. En we hadden ook nog het lokale nieuws hier op Studio Reden. Wil je meer nieuws? Download onze app op je telefoon. Of kijk even op ons tv-kanaal. En anders surf even naar studioreden.nl voor de laatste informatie. Door met de muziek.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. En meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika, hebben afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. In Gelderland staat de langste file nu op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar ligt de vertraging tussen Stroe en Hoevelaken tussen de 15 tot 20 minuten. De N332 Lochem richting Raalte. Daar is de vertraging bij de aansluiting met de A1 een kwartier. De A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. En ook rijdt het langzaam op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Tussen Beek en Duiven is het oponthoud bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ja, Fleetwood Mac, Jorik Gipsy en Ruben Hillen met 20 Seconds. Zometeen het weer met Jan van Gelderen. James Bay komt nog aan je voorbij. En Somber, nu eerst een klassiekertje. Even lekker met z'n allen mee genieten. Dit is Carly Clarkson. Because of You.

Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het wisselvallig met geregeld buien en de temperatuur komt uit op 18 of 19 graden. Er waait daarbij een matige westenwind. De komende dagen ziet het weerbeeld er wisselvallig uit met dagelijks een paar buien, maar ook geregeld ruimte voor wat zon. De wind waait uit westelijke richtingen waarbij de maxima rond 18 graden uitkomen.

plaatjes die ik mag draaien vandaag. En deze ochtendshow dagelijks tussen 6 en 9. Je hoorde James Bay hier. En Let It Go. Daarvoor natuurlijk het weer van Jan van Gelderen en Somber met My Body Ain't Ready. Zo, ja, dat is gezegd. Straks om 12 uur, dan zijn we er weer. Gepresenteerd tussen 12 en 1 met Richard Klopper. Hij presenteert lunchuur tussen 12 en 1 en houdt je op de hoogte wat betreft het broodrommeltje. Wat zit er in het broodrommeltje vandaag? Dat is altijd weer een belangrijk iets natuurlijk. En vanmiddag tussen 4 en 7, ja, dan hoor je weer Daniel Seelenblokker, de man met de dubbele achternaam. Maak je ook niet vaak mee trouwens. Hij houdt je op de hoogte wat betreft het laatste nieuws, weer en verkeer en alle ditjes en datjes. Dagelijks tussen 4 en 7. Wat mij betreft veel plezier met de rest van de programmering. Spreek je snel weer. Ik laat je achter met een klassieker van Eric Clapton. En zometeen Barry White. As you see the trouble with me. Nu eerst Laila.

0: Je beleeft het hier. Reden, Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 9 uur.
1: Mariet Krol met het NOS Journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
1: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie hier achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
3: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
1: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De eerste files worden alweer korter. In Gelderland staat nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij Waardenburg. Het oponthoud is hier 20 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Afrit Kerkdriel een klein kwartier vertraging. De N332 van Raalten naar Lochem, daar staat het vast bij Laren. Het oponthoud is hier een kleine 10 minuten. En dan de A50 van Arnhem naar Os. Daar is het oponthoud tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: NDL-fonds vraagt de gemeente Reden om een actueel overzicht van alle openbare en opengestelde toiletten. Reden staat nog niet in de wc-wijzer. Studio Reden schreef eerder al over het gebrek aan openbare toiletten. Na aandacht van het CDA kwam Reden uiteindelijk wel in de app Hoge Nood te staan. Het NDL-fonds gebruikt de wc-wijzer voor de jaarlijkse ranglijst van toiletvriendelijke gemeenten. De nieuwe ranglijst wordt op 19 november, Wereld WC-dag, gepubliceerd.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, waaronder meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. Een jeugdzorginstelling in Houten moet van de inspectie alle camera's in het pand verwijderen. De camera's hangen in gemeenschappelijke ruimtes. Volgens de eigenaar is dat vanwege veiligheid. De inspectie noemt het een privacy-inbreuk op de jongeren die er wonen. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Het weer, zon, wolken en buien vandaag bij een graad of 18.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits is op zijn retour. In Gelderland staat nog wel file op de N325, knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Daar is het oponthoud bij het Gelderdom een kleine 10 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os staat file bij Ravenstein. Vanaf knooppunt Valburg 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het wisselvallig met geregeld buien en de temperatuur komt uit op 18 of 19 graden. Er waait daarbij een matige westenwind. De komende dagen ziet het weerbeeld er wisselvallig uit met dagelijks een paar buien, maar ook geregeld ruimte voor wat zon. De wind waait uit westelijke richtingen waarbij de maxima rond 18 graden uitkomen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Levy van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht door een kapotte vrachtauto bij afrit Kerkdriel. De rechte rijstrook is dicht en dit kost je onderweg 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 5 kilometer met maximaal 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens nu 3 kilometer met daar ruim 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl. Studio
2: Reden. I'll bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. De Europese Commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in één geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens nu 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van het Lunchpakket. Halverwege je werkweek, ja, want we gaan alweer de goede kant uit. Dit was Shakira Zoo en daarvoor was het Davina Michel en Sweetwater. Wie springen er vandaag allemaal uit de broodtrommel? Shanna Spyro binnen nu een paar minuten. DJ Snake naar de Shapeshifters.

0: studioreden.nl.
1: In de voormalige damesmodezaak First Lady aan de Woordredenseweg in Reden komen waarschijnlijk 7 levensloopbestendige appartementen. Daarvoor is een omgevingsvergunning aangevraagd. Boven de winkel zijn nu 2 appartementen. Die moeten worden omgebouwd tot 7 zelfstandige woningen met een gezamenlijke zorgruimte. First Lady sloot eind 2022 na precies 90 jaar. De winkel werd in 1932 begonnen als manufacturenzaak en groeide later uit tot damesmodezaak. In Eerbeek bestaat de naam First Lady nog altijd.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

A4'tje gezet voor Sienna Spyro. Wat kan dat? Puntje, puntje, puntje. Toch lekker zingen, zeg. Marcelia Loffer was dit. Ja, we houden het netjes. Nee, we gaan het niet zeggen. Volgend jaar komt ze naar Nederland. 14 en 15 maart in Gashouder in Amsterdam. Dat is een heel oud gebouw. Op de Kleunenplein. Dus vragen wat NXS daarvan vindt.

0: Ik hoor je stem.
1: In. Tijdje niks meer van gehoord. Vandaag zat hij in het broodrommeltje. Cloud, vriend van de show. En ik koet hem boah. Hij is in een diep dal gekomen na zijn deelname van het Songfestival in 2025. Het gaat de betere kant op met hem. En dat is goed om te horen. Straks de hoofdpunten van het nieuws.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. In Oekraïne is een passagiersbus aangevallen door een Russische drone. Daarbij zijn 5 doden gevallen en raakten 7 mensen gewond. De aanval was bij de havenstad Nikopol, die ligt in een regio vlakbij de Oekraïnse frontlinie. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien bij een graad of 18.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Een spotje is voor Veilig Verkeer Nederland, hè? Miles Smit, Neil Horan, Drive Safe. Ja, ligt eraan wie aan het stuur zit, hè? Ik hou het op Miles Smit. Neil Horan heeft wel eens een gitaar bij zich, dus die is met andere dingen bezig. Ja, dat vermoed ik dan, hè? Of het waar is een tweede.

is vandaag familiedag op Studio Reden. Gezellig, de hele familie Jackson aanwezig. Nou ja, de hele familie. Het waren er maar twee, maar ze hebben de stempel gedrukt vandaag in het lunchpakket. Hier is Michael Jackson. En dit was Janet, origineel van Changer. Luther Vandross, Glow of Love. Ach, dat zijn van die radioliedjes. Hebben wij die in het systeem staan? Volgens mij niet. Foei! Straks het weer met Jan van Gelderen, live vanaf de weersredactie. De weerbaas van ons radiostation. Je hoort hem zo meteen naar Cat's Eye.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is het wisselvallig weer met geregeld buien, waarbij plaatselijk ook onweer kan voorkomen. De temperatuur komt uit op 18 of 19 graden tussen de buien door. Er waait daarbij een matige westenwind. De komende dagen ziet het weerbeeld er wisselvallig uit, met dagelijks een paar buien, maar ook geregeld ruimte voor wat zon. De wind waait uit westelijke richtingen, waarbij de maxima rond 18 graden uitkomen. Ga voor meer weer naar de site en app van de Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: bescheiden hit van alweer een tijdje geleden, 2013, voor Drake. Niet zo lang geleden ook nog beschuldigd voor een strippingsfraude. Het boefje, volgens mij is dat met een 60 afgelopen. Ik zit even op de grote klok te kijken. Ach, het zit alweer op, mensen. De batterij is in de basisheid opgelaten, die zit alweer in de fiets. Het broodrommeltje is ook al onder de bagagedrager vastgeklemd. Morgen rond het middaguur zijn we er weer. 4 uur Daniel met Spitsuur en wij sluiten af met de 2 Degrees. Maak er een leuke woensdagmiddag van.
1: Kantine knallen.

uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat op dit moment alleen file door een grenscontrole op de A12 van Arnhem naar Duitsland. De vertraging bij de Duitse grens is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A12 van Arnhem naar Duitsland vanwege een controle aan de Duitse grens. De vertraging is hier ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB.

Raider.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitsland heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Davy van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat er natuurlijk file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de grens bij Zevenaar. 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Beest. Vanaf Nieuwegein 12 kilometer. 20 minuten vertraging daardoor, want de linkerrijstrook is dicht. 10 minuten extra op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar, 6 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Langzaam rijden tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: stay. Nu te lezen op studioreden.nl.
1: Mantelzorgers in Reden en Roosendaal kunnen worden aangemeld voor een VVV-cadeaukaart van 15 euro. MVT, Stichting voor Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp, organiseert ook dit jaar weer de waarderingsactie. In de twee gemeenten zijn naar schatting 14.000 mantelzorgers actief. De gemeente Reden heeft hiervoor dit jaar 8.400 euro aan MVT gesubsidieerd. De cadeaukaart wordt medio oktober bezorgd. Aanmelden kan tot en met 1 oktober via de website van MVT Reden.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: En dat was Samber. Die is nog niet helemaal klaar voor, maar maken toch weer een dijk van een plaat. We gaan naar de flits uit het verleden. Want ja, in 1637 werd het allereerste exemplaar van de Statenvertaling plechtig aangeboden aan de Staten-Generaal. De Statenvertaling, of Statenbijbel, is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling. Rechtstreeks uit het oorspronkelijke Grieks en Hebreeuws. De opdracht voor de vertaling werd in 1618 al gegeven op de synode van Dordrecht. En in 1626 gingen de vertalers aan het werk. Ze waren in 1635 klaar. 2 jaar later werd de vertaling goedgekeurd en kon de verkoop beginnen. In veel kerken wordt de Statenvertaling ook in de 21e eeuw nog gebruikt. Want in 2010 verscheen er nog een herziene Statenvertaling in begrijpelijke Nederlands, hè, zoals we dat vandaag de dag kennen. Dus wat dat betreft maakt het een hoop toegankelijker voor iedereen vandaag de dag om de Statenbijbel tot zich te nemen. En ja, zo geschieden. We gaan nu door met muziek met zometeen Davina Michel, maar eerst Madonna.
1: Studio

0: met het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil verwacht dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Een meisje van 14 is aangehouden voor de vernieling van een basisschool in Mierlo. Met een groep gooide ze eind augustus ramen in en werd in de school een ravage aangericht. De schade wordt geschat op 100.000 euro. In de Tweede Kamer is het debat over de kabinetsplannen voor volgend jaar hervat, na een lunchpauze. Als derde spreker is PVV-leider Wilders aan de beurt. Hij denkt dat het kabinet op het punt staat te vallen, omdat er geen brede meerderheid in de Kamer in zicht is voor de plannen. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er weer behoorlijk druk op de Gelderse wegen. Ruim 100 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. Een kwartier op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door 14 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. A2 Utrecht-Den Bosch. Werkzaamheden bij Beest. 17 kilometer file daar vanaf Utrecht-Papendorp. Een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dan ook dicht. A28 Utrecht-Zwolle. Bij Amersfoort-Vathorst bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En zo doen er vanaf Maarn 9 kilometer file en 40 minuten vertraging. Kwartiervertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En ook weer een kwartiervertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Lekkere plaat van Jonas Blue en Malef. It's Edge of Desire hier op Studio Reden. En over Studio Reden gesproken. Ik weet niet of je door hebt, maar we hebben het heel gezellig hier met z'n allen. En jij kan daar natuurlijk ook bij zijn. En ik zou zeggen, kom er gewoon bij. Wees welkom. Jong, oud, maakt niet uit. School verlaten, ze zit achter de geraniums. Het is allemaal prima. En iedereen is van harte welkom natuurlijk. Dus kijk op studioreden.nl/doe mee. Om te kijken hoe je met ons in contact komt. En dan kunnen we altijd kijken wat wij nog met jou willen gaan doen natuurlijk. Dus hartstikke leuk. Wees erbij en het is super gezellig. Studio Reden, een omroep volop in beweging. Wat dat betreft, dus er gaat genoeg op je afkomen. Dus dat is alleen maar hartstikke mooi. Wij gaan zometeen ook naar muziek luisteren die op je afkomt. Onder meer met Miles Smith en Niall Horan die daar toch zijn. Die hebben een duetje gevormd. En Beyoncé en Jay-Z deden dat ook al. Maar eerst Wind, Earth, Wind and Fire and Star.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

Crazy en Crazy in Love hier op Studio Reden. Zometeen is het tijd voor Jan van Gelderen met zijn weerbericht. Hij komt ons weer allemaal vertellen na Miles Smith en Nara Horan met hun nummer Drive Safe.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is het wisselvallig weer met geregeld buien, waarbij plaatselijk ook onweer kan voorkomen. De temperatuur komt uit op 18 of 19 graden tussen de buien door. Er waait daarbij een matige westenwind. De komende dagen ziet het weerbeeld er wisselvallig uit, met dagelijks een paar buien, maar ook geregeld ruimte voor wat zon. De wind waait uit westelijke richtingen, waarbij de maxima rond 18 graden uitkomen. Ga voor meer weer naar de site en app van de Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Oh, heerlijk lekkere zomerse plaat. Summer's Back van Unlock en Jess Glynn. Ja, we kunnen nog heel even profiteren van zomerse omstandigheden natuurlijk. En de temperatuur is dan wel een stuk gedaald nu ten opzichte van gisteren bijvoorbeeld. Maar hey, het zomergevoel houden we nog even vast. Dat doen we nog een weekje ongeveer. Want ja, volgende week begint hij dan echt de herfst. Maar totdat het zover is, genieten we nog even van zomerse klank hier op Studio Reden. Net hadden we Summer's Back, maar nu krijgen we Hot Stuff van Donna Summer. Tot zo, na 5 uur.

0: 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in Gelderland. 130 kilometer file bij elkaar. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht rijdt het langzaam tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Werkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch dicht. Dat is bij Beest. Staat er nog 14 kilometer file met een half uur vertraging daar. 20 minuten oponthoud op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Sliedrecht-West. De kop van 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. Twee rijstroken van de A50 zijn nu dicht vanuit Os naar Arnhem na een ongeluk op knooppunt Grijze. Vanaf Renkum 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein weer 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Mantelzorgers in Rheden en Roosendaal kunnen worden aangemeld voor een VVV-cadeaukaart van 15 euro. MVT, Stichting voor Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp, organiseert ook dit jaar weer de waarderingsactie. In de twee gemeenten zijn naar schatting 14.000 mantelzorgers actief. De gemeente Rheden heeft hiervoor dit jaar 8.400 euro aan MVT gesubsidieerd. De cadeaukaart wordt medio oktober bezorgd. Aanmelden kan tot en met 1 oktober via de website van MVT Rheden.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: tot zover Adele op je radio. Dit was de flits uit het verleden. Daar gaan we nu naartoe. We gaan naar het jaar 1999. Een roemrucht jaar voor Veronica. Want het stond toen de allereerste aflevering uit van Big Brother. In Big Brother werd het wel een wee gevolgd van een groep mensen die opgesloten zitten in een huis in Almere. Degene die er 100 dagen lang later nog steeds woont, krijgt 250.000 gulden. Zo'n 125.000 euro ongeveer. De eerste aflevering van de spraakmakende serie trekt 1,1 miljoen kijkers. En een paar weken later blijkt het programma zo populair te zijn dat het te veel kijkers wegsnoept bij, ja, goede tijden, slechte tijden, wat eigenlijk bij de collega's van RTL 4 te zien was. Big Brother werd daarom verplaatst naar een vroeger tijdstip om zo dat elkaar niet in de weg te laten zitten. Veronica en RTL zaten toen met elkaar in hetzelfde verband, dus dat was toen niet heel handig. Maar goed, Big Brother werd uiteindelijk verkocht wereldwijd aan verschillende televisiezenders. En wereldwijd is dat dus een groot succes gebleken. Tot de dag van vandaag.
1: Studio Reden.

Zijn verkeersinfo van 5:30 hier op Studio Reden in een drukke woensdagmiddagspits. De tweede helft van de week staat op punt van beginnen en dat gaan we met z'n allen inluiden. Te beginnen met deze klassieker van Stevie Wonder.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. De veroordeling van de Kosovaarse oud-president Thaçi tot 25 jaar cel heeft in Kosovo tot teleurstelling en woede geleid. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van Kosovo tegen het Servische leger. Veel Kosovo-Albanese zien hem als een held en hadden vrijspraak verwacht. In Vught is een man uit een hoogwerker gesprongen omdat hij werd aangevallen door hoornaars. De man was een boom aan het snoeien en viel 12 meter naar beneden en raakte zwaar gewond. Het weer, vanavond en vannacht wordt het droger en dan koelt het af tot een graad of 13.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 14 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. 20 minuten vertraging daardoor. Een half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij afrit Geldermalsen. Een afgesloten linkerrijstrook daar. 21 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn. 20 minuten vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam. Kwartiertje op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem is de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Grijzoord na een ongeluk. Klein kwartiertje vertraging daar. 20 minuten oponthoud als je gebruik maakt van de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Je komt in 5 kilometer file tussen knooppunt Ewijk en afrit Wijchen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: En blijf er zeker nog even bij. Ga nog niet weg, want we hebben nog genoeg te gaan in dit programma. En nog een aantal heerlijke platen die ook in aantocht zijn. Dus dat is ook wel fijn om te horen natuurlijk. Daniel Powter geeft je straks tips wat je kunt doen als je vandaag een wat mindere dag hebt. In A Bad Day heb ik het dan natuurlijk over. Taylor Swift is de eerste volgende in rij met Opa Light. Maar voordat ik jullie allemaal die laat horen, wil ik jullie nog even attent maken op de socials van Studio Reden. Die vind je op Facebook, X en Instagram. En like ons daar, volg ons daar en wees altijd en overal op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw regio. Maar ben jij niet zo van de socials, wat natuurlijk ook heel goed kan, dan hebben we ook nog studioreden.nl of die fantastisch mooie app. En die vind je in de App Store van jouw mobiele device. Tik in Studioreden en dan vind je ons vanzelf. En ook via die app kun je naar ons kijken en naar ons luisteren, jouw nieuws diep doorgeven en het nieuws lezen.
1: Dit is Spitsuur.

En nu zijn we allemaal weer op de hoogte van de laatste tips om een slechte dag te verhelpen of in ieder geval te verzachten. Dus dat gaan we met z'n allen doen. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelderen, maar eerst is hier Bestel.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Rozendaal. Vanavond hebben vooral het zuiden en oosten van Gelderland nog met enkele buien te maken. Later in de avond volgen vanuit het westen steeds meer droge perioden. Komende nacht koelt het tijdens opklaringen af naar ongeveer 11 graden. Er staat tijdelijk veel minder wind. De komende dagen blijft de middagtemperatuur rond 18 graden schommelen. Het is wisselvallig met dagelijks een paar buien, maar ook regelmatig zonnige perioden. Vanaf zondag volgt een drogere periode met vaker zon en iets hogere temperaturen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Rozendaal ook op Studio Rheden TV.

Dan Hartman en de klassieker Relight My Fire uit 1978. Zometeen gaan wij richting het nieuws van 6 uur. En ik zie jullie heel graag terug naar het nieuws. Tot zo in deel 3 van de show.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 6 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit 2 bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de 2 normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor 2-richtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Walle stopt bij het Sinterklaasjournaal. Hij vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Walle overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaam wordt het wat minder druk op de Gelderse wegen. Toch nog ruim 100 kilometer file bij elkaar. Een paar plaatsen heb je nog behoorlijke vertraging. Kwartier bij Waardenburg als je over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt. Vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Beest 19 kilometer file. Vanaf Utrecht 20 minuten vertraging. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. 10 kilometer file met een klein kwartiertje op onthoud. Die vertraging heb je ook op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein 9 kilometer file nog. En een kwartier vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland, tussen Elst en Lent 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: In de voormalige damesmodezaak First Lady aan de Woordredenseweg in Reden komen waarschijnlijk 7 levensloopbestendige appartementen. Daarvoor is een omgevingsvergunning aangevraagd. Boven de winkel zijn nu 2 appartementen. Die moeten worden omgebouwd tot 7 zelfstandige woningen met een gezamenlijke zorgruimte. First Lady sloot eind 2022 na precies 90 jaar. De winkel werd in 1932 begonnen als manufacturenzaak en groeide later uit tot damesmodezaak. In Eerbeek bestaat de naam First Lady nog altijd.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

mooie plaat van Ed Sheeran en Camera. Ja, de volgende bad is al een beetje van toepassing, hoe ik mij nu voel. Want ik heb een beetje trek gekregen van zoetjes aan. Dus ik denk dat er zo wat eten op tafel gaat verschijnen hier bij Studio Reden. Hoe lekker is dat? Bruce Springsteen heeft ook honger, maar dan op een andere manier. Hier is hij met Hungry Heart.

Calvin Harrison Outside. Nou, wij gaan soms er ook naar buiten. Dan gaan we eens even kijken hoe het op de weg is. Met de headlines en de verkeersinfo. Staat het vast of rijdt het toch nog wat door? In het naweer vanavond. We gaan het zometeen allemaal horen. Na deze plaat van Keen. Everybody's changing. Nou, dat is toch wel een conclusie van de eeuw, zou ik zo zeggen. Nu live op Studio Reden. Yeah.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat laat minder verkeer tegelijkertijd rijden op de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam. In de constructie zijn scheuren ontdekt en om de brug niet te zwaar te belasten mag het alleen over de vluchtstrook. De oostelijke Suurhofbrug, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd, wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal. Hij vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. Wie hem opvolgt is nog niet bekendgemaakt. In Vught is een man uit een hoogwerker gesprongen omdat hij werd aangevallen door hoornaars. De man was een boom aan het snoeien. Hij viel 12 meter naar beneden en raakte zwaar gewond. Het weer morgen eerst droog en zonnig, later volgt regen en het wordt 19 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Einde van de avondspits is in zicht. Ook in onze regio is dat het geval. Op de A2 Utrecht-Den Bosch nog wel die werkzaamheden bij Beest. 10 minuutjes vertraging nog, doordat de linkerrijstrook dicht is. 10 minuten extra op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Ook 10 minuten vertraging nog bij Ravenstein als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt. En een half uur vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden daar over 4 kilometer tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Justin Timberlake en Cry Me a River. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelder, die ook voorgedragen is voor de radioring. Of het gaat lukken, weet ik niet, maar we gaan het gewoon proberen. Cat Sign nu op Studio Reden met Animal.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Rozendaal. Vanavond hebben vooral het zuiden en oosten van Gelderland nog met enkele buien te maken. Later in de avond volgen vanuit het westen steeds meer droge perioden. Komende nacht koelt het tijdens opklaringen af naar ongeveer 11 graden. Er staat tijdelijk veel minder wind. De komende dagen blijft de middagtemperatuur rond 18 graden schommelen. Het is wisselvallig met dagelijks een paar buien, maar ook regelmatig zonnige perioden. Vanaf zondag volgt een drogere periode met vaker zon en iets hogere temperaturen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Rozendaal ook op Studio Rheden TV.

en Afrojack maken een eind aan deze uitzending van Spitsuur. Dank jullie wel dat jullie erbij waren. Ik vond het heel onwijs gezellig. Morgenochtend word je wakker gemaakt door Daniel Schuurman om 6 uur. Dus zet die wekker. Dan schrik je niet tenminste hard en je wordt ontspannen wakker, want het is fijne radio. Morgenmiddag een lunchpakket verzorgd door Richard Klopper. En dan om 4 uur zijn wij er weer. Voor nu een fijne avond. Bye bye.

0: 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
2: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
1: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
3: Het gaat on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
1: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We staan nog file op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen Elst en Lent 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat.

0: aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel... onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Het was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was... zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden... zegt het Openbaar Ministerie.
1: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
0: De OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren... op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven... zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4 procent. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
2: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
1: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat om de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
3: We nemen die maatregel natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
1: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Dorold Negens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
0: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat...

Vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: half uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland, en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels, en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 1 uur.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels, en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer op de meeste plekken is

0: 2 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.